0: water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerks eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Scheepsbouwer Dame uit Gorinchem overweegt een schadeclaim tegen de Duitse overheid. Volgens Dame heeft de Duitse minister Pistorius de order voor 6 fregatten zonder wettelijke grond verscheurd, schrijft het FD. De claim kan oplopen tot honderden miljoenen euro's. Dame heeft een brief gestuurd naar het Duitse ministerie van Defensie en die stap geldt als opmaat voor een proces om de schade uiteindelijk te kunnen verhalen. Duitsland trok eind vorige maand de stekker uit het fregattenproject nadat oplevering jaren was vertraagd door onder meer softwareproblemen. Waterschap Hollandse Delta houdt de waterkwaliteit in sloten en rivieren in de gaten. Door de aanhoudende droogte daalt het peil en neemt ook de hoeveelheid zuurstof in het water af. Dirk Timmers van Waterschap Hollandse Delta roept daarom de hulp in van de inwoners.
2: Gooi geen vissenlokvoer in het water. Geef voorlopig even geen brood aan de eendjes. En ruim de hondenpoep op. Dat betekent dat er teveel voedsel in het water komt. En dat is dan ook weer juist heel slecht voor het zuurstofgehalte.
1: Het waterschap neemt waar nodig zelf ook maatregelen. Bijvoorbeeld door vers water aan te voeren. Door de aanhoudende droogte staat het water van de Rijn laag. Volgens Rijkswaterstaat komt de afvoer van de Rijn mogelijk in de buurt van het laagste juli-record ooit gemeten in 1976. Het ministerie van Defensie en de gemeente Eindhoven hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp. Vandaag, 30 jaar geleden, crashte een militair transportvliegtuig na een mislukte doorstart op vliegbasis Eindhoven. Aan boord was een Nederlands militair van Varenkorps, maar de hulpverleners wisten dat niet. 34 van de 41 mensen in het toestel kwamen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak duurde te lang en was onnodig met geheimhouding omgeven, zegt de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem vanavond bij de herdenking van de ramp. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Wat sluierbewolking. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen periode met zon. Droog en dan wordt het 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Scheepsbouwer Dame uit Gorinchem overweegt een schadeclaim tegen de Duitse overheid. Volgens Dame heeft de Duitse minister Pistorius de order voor 6 fregatten zonder wettelijke grond verscheurd, schrijft het FD. De claim kan oplopen tot honderden miljoenen euro's. Dame heeft een brief gestuurd naar het Duitse ministerie van Defensie en die stap geldt als opmaat voor een proces om de schade uiteindelijk te kunnen verhalen. Duitsland trok eind vorige maand de stekker uit het fregattenproject nadat oplevering jaren was vertraagd door onder meer softwareproblemen. Waterschap Hollandse Delta houdt de waterkwaliteit in sloten en rivieren in de gaten. Door de aanhoudende droogte daalt het peil en neemt ook de hoeveelheid zuurstof in het water af. Dirk Timmers van Waterschap Hollandse Delta roept daarom de hulp in van de inwoners.
2: Gooi geen vissenlokvoer in het water. Geef voorlopig even geen brood aan de eendjes. En ruim de hondenpoep op. Dat betekent dat er te veel voedsel in het water komt. En dat is dan ook weer juist heel slecht voor het zuurstofgehalte.
1: Het waterschap neemt waar nodig zelf ook maatregelen, bijvoorbeeld door vers water aan te voeren. Door de aanhoudende droogte staat het water van de Rijn laag. Volgens Rijkswaterstaat komt de afvoer van de Rijn mogelijk in de buurt van het laagste juli-record ooit gemeten in 1976. Het ministerie van Defensie en de gemeente Eindhoven hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp. Vandaag, 30 jaar geleden, crashte een militair transportvliegtuig na een mislukte doorstart op vliegbasis Eindhoven. Aan boord was een Nederlands militair van Varenkorps, maar de hulpverleners wisten dat niet. 34 van de 41 mensen in het toestel kwamen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak duurde te lang en was onnodig met geheimhouding omgeven, zegt de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem vanavond bij de herdenking van de ramp. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Wat sluierbewolking. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen periode met zon. Droog en dan wordt het 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Recklessly, you lost that love, baby. You lost that love. You lost that love.

0: iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Scheepsbouwer Dame uit Gorinchem overweegt een schadeclaim tegen de Duitse overheid. Volgens Dame heeft de Duitse minister Pistorius de order voor 6 fregatten zonder wettelijke grond verscheurd, schrijft het FD. De claim kan oplopen tot honderden miljoenen euro's. Dame heeft een brief gestuurd naar het Duitse ministerie van Defensie en die stap geldt als opmaat voor een proces om de schade uiteindelijk te kunnen verhalen. Duitsland trok eind vorige maand de stekker uit het fregattenproject nadat oplevering jaren was vertraagd door onder meer softwareproblemen. Waterschap Hollandse Delta houdt de waterkwaliteit in sloten en rivieren in de gaten. Door de aanhoudende droogte daalt het peil en neemt ook de hoeveelheid zuurstof in het water af. Dirk Timmers van Waterschap Hollandse Delta roept daarom de hulp in van de inwoners.
2: Gooi geen vissenlokvoer in het water. Geef voorlopig even geen brood aan de eendjes. En ruim de hondenpoep op. Dat betekent dat er te veel voedsel in het water komt. En dat is dan ook weer juist heel slecht voor het zuurstofgehalte.
1: Het waterschap neemt waar nodig zelf ook maatregelen, bijvoorbeeld door vers water aan te voeren. Door de aanhoudende droogte staat het water van de Rijn laag. Volgens Rijkswaterstaat komt de afvoer van de Rijn mogelijk in de buurt van het laagste juli-record ooit gemeten. In 1976. Het ministerie van Defensie en de gemeente Eindhoven hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp. Vandaag, 30 jaar geleden, crashte een militair transportvliegtuig na een mislukte doorstart op vliegbasis Eindhoven. Aan boord was een Nederlands militair fanfarekorps, maar de hulpverleners wisten dat niet. 34 van de 41 mensen in het toestel kwamen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak duurde te lang en was onnodig met geheimhouding omgeven, zegt de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem vanavond bij de herdenking van de ramp. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Wat sluierbewolking. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen periode met zon. Droog en dan wordt het 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Scheepsbouwer Dame uit Gorinchem overweegt een schadeclaim tegen de Duitse overheid. Volgens Dame heeft de Duitse minister Pistorius de order voor 6 fregatten zonder wettelijke grond verscheurd, schrijft het FD. De claim kan oplopen tot honderden miljoenen euro's. Dame heeft een brief gestuurd naar het Duitse ministerie van Defensie en die stap geldt als opmaat voor een proces om de schade uiteindelijk te kunnen verhalen. Duitsland trok eind vorige maand de stekker uit het fregattenproject nadat oplevering jaren was vertraagd door onder meer softwareproblemen. Waterschap Hollandse Delta houdt de waterkwaliteit in sloten en rivieren in de gaten. Door de aanhoudende droogte daalt het peil en neemt ook de hoeveelheid zuurstof in het water af. Dirk Timmers van Waterschap Hollandse Delta roept daarom de hulp in van de inwoners.
2: Gooi geen vissenlokvoer in het water. Geef voorlopig even geen brood aan de eendjes. En ruim de hondenpoep op. Dat betekent dat er te veel voedsel in het water komt. En dat is dan ook weer juist heel slecht voor het zuurstofgehalte.
1: Het waterschap neemt waar nodig zelf ook maatregelen, bijvoorbeeld door vers water aan te voeren. Door de aanhoudende droogte staat het water van de Rijn laag. Volgens Rijkswaterstaat komt de afvoer van de Rijn mogelijk in de buurt van het laagste juli-record ooit gemeten in 1976. Het ministerie van Defensie en de gemeente Eindhoven hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp. Vandaag, 30 jaar geleden, crashte een militair transportvliegtuig na een mislukte doorstart op vliegbasis Eindhoven. Aan boord was een Nederlands militair van Varenkorps, maar de hulpverleners wisten dat niet. 34 van de 41 mensen in het toestel kwamen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak duurde te lang en was onnodig met geheimhouding omgeven, zegt de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem vanavond bij de herdenking van de ramp. Het weer vanavond en vannacht is helder. Wat sluierbewolking. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen periode met zon. Droog en dan wordt het 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de 3 verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze, oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS-journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvrennekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft twee verdachten aangehouden na een melding van een woningoverval in Rotterdam-Charloos. De recherche deed onderzoek in een huis aan de Magdeliefstraat. Daar zijn ook de aanhoudingen verricht. Tijdens het onderzoek was een voorbijrijdende automobilist zo afgeleid door alle aanwezige politie dat hij twee geparkeerde auto's ramde en op zijn zijkant terecht kwam. Volgens mensen ter plaatse was de man onder de invloed en was de wagen ook nog eens niet verzekerd. De bestuurder van de auto is ook aangehouden. Scheepsbouwer Damen uit Gorkum overweegt een schadeclaim tegen de Duitse overheid. Volgens Damen heeft de Duitse minister Pistorius de orde voor 6 fregatten zonder wettelijke grond verscheurd, schrijft de FD. De claim kan oplopen tot honderden miljoenen euro's. Damen heeft een brief gestuurd naar het Duitse ministerie van Defensie. Die stap geldt als een opmaat naar een proces om de schade te kunnen verhalen. Duitsland trok vorige maand de stekker uit het project voor de 6 fregatten, omdat de oplevering was vertraagd met jaren door softwareproblemen. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een haven in Iran. Volgens de Verenigde Staten probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon. Het zou het eerste schip zijn dat met geweld tot stop is gedwongen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de Curaçaose vlag om internationale sancties te ontwijken. In het Curaçaose scheepsregister staan namelijk geen olietankers. De finale van het WK voetbal gaat het weekend tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wisten gisteren Engeland te verslaan met 2-1. Tot in de 85ste minuut stond Engeland nog op voorsprong, maar Fernandes en later Martinez zorgden ervoor dat Argentinië voor de tweede keer op rij in de WK-finale staat. De finale is komende zondag om 9 uur in New York. Zaterdagavond in Miami is de troostfinale. Die gaat tussen Frankrijk en Engeland. Het weer droog, vrij veel zon. De temperatuur ligt tussen de 25 en 28 graden. Morgen opnieuw vrij veel zon. Het koelt dan nog iets verder af. Tot dan 22 tot 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt alweer wat langzamer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht.

0: Op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fjedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fjedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwen.
1: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech-bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
0: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier, Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92ste minuut kwam er nog eentje bij.
2: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts.
3: Ja!
2: Daar is Lautaro Martinez. Oh. Maak even van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië en het komt ze nog toe ook.
0: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd in de gloednieuwe Rottemeren-tunnel, de A16, komende vanuit Breda. Er is 1 rijstrook dicht, je hebt nu een half uur vertraging. En verder in de regio geen files langer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
6: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
5: Autotaalglas laat je niet barsten.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
8: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft twee verdachten aangehouden na een melding van een woningoverval in Rotterdam-Charloos. De recherche deed onderzoek in een huis aan de Magdeliefstraat. Daar zijn ook de aanhoudingen verricht. Tijdens het onderzoek was een voorbijrijdende automobilist zo afgeleid door alle aanwezige politie dat hij twee geparkeerde auto's ramde en op zijn zijkant terecht kwam. Volgens mensen ter plaatse was de man onder de invloed en was de wagen ook nog eens niet verzekerd. De bestuurder van de auto is ook aangehouden. Scheepsbouwer Damen uit Gorkum overweegt een schadeclaim tegen de Duitse overheid. Volgens Damen heeft de Duitse minister Pistorius de orde voor 6 fregatten zonder wettelijke grond verscheurd, schrijft de FD. De claim kan oplopen tot honderden miljoenen euro's. Damen heeft een brief gestuurd naar het Duitse ministerie van Defensie. Die stap geldt als een opmaat naar een proces om de schade te kunnen verhalen. Duitsland trok vorige maand de stekker uit het project voor de 6 fregatten, omdat de oplevering was vertraagd met jaren door softwareproblemen. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een haven in Iran. Volgens de Verenigde Staten probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon. Het zou het eerste schip zijn dat met geweld tot stop is gedwongen. Waarschijnlijk misbruikte tanker de Curaçaose vlag om internationale sancties te ontwijken. In het Curaçaose scheepsregister staan namelijk geen olietankers. De finale van het WK voetbal gaat het weekend tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wisten gisteren Engeland te verslaan met 2-1. Tot in de 85ste minuut stond Engeland nog op voorsprong, maar Fernandes en later Martinez zorgden ervoor dat Argentinië voor de tweede keer op rij in de WK-finale staat. De finale is komende zondag om 9 uur in New York. Zaterdagavond in Miami is de troostfinale. Die gaat tussen Frankrijk en Engeland. Het weer droog, vrij veel zon. De temperatuur ligt tussen de 25 en 28 graden. Morgen opnieuw vrij veel zon. Het koelt dan nog iets verder af. Het wordt dan 22 tot 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits wordt alsmaar drukker en drukker. In de regio valt met name een file op in de Rottermeerentunnel, de A16, komende vanuit het zuiden. Vanaf de Van Brienenoordbrug, een file van 7 kilometer en 35 minuten, gebeurde eerder dus een ongeluk, maar de weg is alweer vrijgegeven. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.
2: Hallo!

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
2: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
1: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig.

0: in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brandt zet die op een rijtje.
1: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
0: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar in de regio rijdt het wat langzamer. Zoals op de A12 nu, Utrecht-Den Haag tussen Gouda en Bleiswijk. 3 kilometer en 10 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam toe. Voor de Rottermeerentunnel nog 1/2 uurtje extra. Komt dus door een eerder ongeluk. De weg is er weer vrij. Het is er sowieso al wel drukker afgelopen periode. Omdat de A20 dicht is en dit voor veel mensen een interessante omrijroute is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: weerbericht.
1: Ook deze donderdag verloopt zonnig en droog. Wel zien we af en toe wat sluierbewolking overtrekken, maar de zon zal er weinig tot geen last van hebben. Het blijft opnieuw droog. De wind waait zwak tot matig uit een noordelijke tot noordoostelijke richting, bij een temperatuur die vanmiddag op kan lopen naar een zomerse 27 graden. Vanavond is het vrij zonnig, komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 17 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft twee verdachten aangehouden na een melding van een woningoverval in Rotterdam-Charloos. De recherche deed onderzoek in een huis aan de Madeliefstraat. Daar zijn ook de aanhoudingen verricht. Tijdens het onderzoek was een voorbijrijdende automobilist zo afgeleid door alle aanwezige politie dat hij twee geparkeerde auto's ramde en op zijn zijkant terecht kwam. Volgens mensen te plaatsen was de man onder de invloed en was de wagen ook nog eens niet verzekerd. De bestuurder van de auto is ook aangehouden. Scheepsbouwer Damen uit Gorkum overweegt een schadeclaim tegen de Duitse overheid. Volgens Damen heeft de Duitse minister Pistorius de orde voor 6 fregatten zonder wettelijke grond verscheurd, schrijft de FD. De claim kan oplopen tot honderden miljoenen euro's. Damen heeft een brief gestuurd naar het Duitse ministerie van Defensie. Die stap geldt als een opmaat naar een proces om de schade te kunnen verhalen. Duitsland trok vorige maand de stekker uit het project voor de 6 fregatten, omdat de oplevering was vertraagd met jaren door softwareproblemen. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een haven in Iran. Volgens de Verenigde Staten probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon. Het zou het eerste schip zijn dat met geweld tot stoppen is gedwongen. Waarschijnlijk misbruikte tanker de Curaçaose vlag om internationale sancties te ontwijken. In het Curaçaose scheepsregister staan namelijk geen olietankers. De finale van het WK voetbal gaat het weekend tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wisten gisteren Engeland te verslaan met 2-1. Tot in de 85ste minuut stond Engeland nog op voorsprong, maar Fernandes en later Martinez zorgden ervoor dat Argentinië voor de tweede keer op rij in de WK-finale staat. De finale is komende zondag om 9 uur in New York. Zaterdagavond in Miami is de troostfinale. Die gaat tussen Frankrijk en Engeland. Het weer droog, vrij veel zon. De temperatuur ligt tussen de 25 en 28 graden. Morgen opnieuw vrij veel zon. Het koelt dan nog iets verder af. Tot dan 22 tot 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een nieuw ongeluk in de regio. En die veroorzaakt behoorlijk wat file op de A12 Utrecht-Den Haag bij Bleiswijk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Gouda heb je een uur vertraging. Dit duurt nog tot 9 uur waarschijnlijk. Verder ook wat andere files in de regio. Zo door wegwerkzaamheden op de A20 aan de noordkant van Rotterdam. Daarom nu file op de A16 komende vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer en 25 minuten. En ook nog file op de N11 in beide richtingen voor Alphen aan de Rijn West. Om en nabij 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Tijdens Bouwstad in Ridderkerk bouwen kinderen van 6 tot en met 12 jaar een week lang aan hun eigen houten huis. In dit gezellige timmerdorp wordt volop getimmerd, gezaagd en geschilderd. Bouwstad is vanaf 20 juli aan de Rijenweg in Slikkeveer. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
2: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
1: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
3: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
1: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar.

0: jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar niet te vroeg juichen. Er staan nog behoorlijk lange files, zoals op de A12 Utrecht-Den Haag. Bij Bleiswijk is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht en vanaf Reewijk is de vertraging een uur. Dit duurt nog tot ongeveer 9:15. Verder is het daar ook erg druk op meerdere N-wegen in de regio en ook nog lokaler. Hou daar voorlopig dus nog rekening met flink wat extra reistijd. Verder is het ook druk op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ippenburg wordt er langzamer gereden. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot slot nog wegwerkzaamheden op de A20. De weg is daar dicht ten noorden van Rotterdam. Daarom nu file op de A16 komen er vanuit het zuiden. Voor knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel, met
5: de... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Ook deze donderdag verloopt zonnig en droog. Wel zien we af en toe wat sluierbewolking overtrekken, maar de zon zal er weinig tot geen last van hebben. Het blijft opnieuw droog. De wind waait zwak tot matig uit een noordelijke tot noordoostelijke richting, bij een temperatuur die vanmiddag op kan lopen naar een zomerse 27 graden. Vanavond is het vrij zonnig, komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 17 graden.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het moederbedrijf van ondernemer Henny van der Most is failliet verklaard. Van der Most was de ondernemer die in Rotterdam-Zuid een pretpark wilde openen. Van der Most heeft het faillissement zelf aangevraagd. Vorige maand liet hij al weten dat de schulden van het bedrijf waren opgelopen tot 50 miljoen euro. In de Van der Most topholding zaten nog 7 of 8 bedrijven. Volgens de ondernemer blijven de schuldeisers maar komen. De inboedel van Rivoli, dat pretpark, werd een paar maanden geleden nog geveild voor 6,5 miljoen euro. De politie heeft 2 jongens van 15 en 16 aangehouden voor een woningoverval gisteravond in Rotterdam-Sjaarloos. De overval was in een huis in de Madeliefstraat. Daarbij raakte een man van 27 uit Rotterdam gewond. De jongens sloegen op de vlucht. Bij hun aanhouding werd ook een waarschuwingsschot gelost. Er wordt nog gezocht naar een derde verdachte. Het Albert Schweitzer ziekenhuis verplaatst een groot deel van de zorg van Dordrecht naar Sliedrecht. Dat heeft te maken met de zorgwerkzaamheden aan de Papendrechtse brug die morgenavond beginnen. Verkeer kan dan niet makkelijk vanuit de Albertse Waard naar Dordrecht en dus worden maatregelen genomen door het ziekenhuis.
2: Omdat dat voor de patiënt veel makkelijker is om hier naartoe te komen. En wij eigenlijk willen voorkomen dat patiënten meer de weg op moeten dan dat noodzakelijk is. Dus alle zorg die wij hier naartoe kunnen verplaatsen, die zullen wij hier doen. En dat is met name polyklinische zorg. En sommige zorg moet wel echt op Dordrecht of op Zwijndrecht plaatsvinden. Maar ook dan houden we rekening mee dat we bijvoorbeeld patiënten buiten de spits laten komen.
1: Het gaat bijvoorbeeld om afspraken voor de afdelingen cardiologie, dermatologie en longgeneeskunde die naar Sliedrecht verhuizen. De werkzaamheden aan de Papendrechtse brug duren 9 maanden. De Verenigde Naties vrezen dat de afgelopen dagen bij Myanmar 2 schepen zijn gezonken met meer dan 500 vluchtelingen aan boord. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zegt dat er volgens meldingen voornamelijk Rohingya aan boord waren. Ook op het ene schip waren zo'n 250 opvarenden, op het andere 280. De VN vreest dat ze allemaal zijn verdronken. Rohingya zijn een moslimminderheid uit Myanmar die daar al decennia worden onderdrukt. Honderdduizenden zijn naar buurland Bangladesh gevlucht, waar ze onder erbarmelijke omstandigheden leven in overvolle kampen. Het weer droog, vrij veel zon. De temperatuur ligt tussen de 25 en 28 graden. Morgen opnieuw vrij veel zon. Het koelt dan nog iets verder af tot een 22 tot 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. In de regio met name op de A4 richting Den Haag vanuit Rotterdam. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ippenburg ongeveer een kwartiertje extra. Dan drukte bij Rotterdam, bijvoorbeeld de A16 Breda-Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten extra door werkzaamheden op de A20. En ook op de N11 rijden nog langzaam. In beide richtingen file voor Alphen aan de Rijn. Hou rekening met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: Tijdens Bouwstad in Ridderkerk bouwen kinderen van 6 tot en met 12 jaar een week lang aan hun eigen houten huis. In dit gezellige timmerdorp wordt volop getimmerd, gezaagd en geschilderd. Bouwstad is vanaf 20 juli aan de Rijenweg in Slikkeveer. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met daarop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. En rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regen.

0: Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog net wat langzamer dan gebruikelijk op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ippenburg. Ongeveer 10 minuten vertraging staat namelijk een file van 7 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Easy listening muziek.
6: Easy listening muziek.
5: In Love Songs Are Back Again. Met Hans Muntz.

0: Is dat zo? Kan je makkelijk een andere jij vinden? Dat is soms wel eens lastig, hè? Als je mensen mist en mensen er niet meer zijn. Een andere jij. In ieder geval, dat was een mooie nieuwe plaat van Adrian Pearsons. En daarvoor Bruno Mars en Break Up in Reverse en The Highway of My Life, de Isley Brothers. En dat waren de drie plaatsen die deze uitzending begonnen van afstands op deze zondag, de 12 juli alweer 2026. Een heel goede avond en een heel goede morgen. Twee uur lang de allerfijnste, allermooiste op je radio. Vertel twee uur lang love songs are back again. Wendy en Heerle hier en ook Marijke van der Schoor zijn weer aanwezig om deze uitzending toch een beetje glans te geven. En dat doen we graag voor nu daar aan de andere kant van de radio. En we danken daarbij ook nog even de collega's van de religieuze uitzendingen. Ze hadden hun bijdrage vanavond tussen 6 en 10 uur. En op de donderdagochtend was het RTV Rijnmond en RTV Ridderkerk die samen een informatief programma brachten met muziek en uiteraard die nieuwtjes. En wat doen wij filosoferen over het leven? Wij doen vaste onderdelen, onder andere deze.
1: De drie van Dirk.
0: Uiteraard Dirk Bravo straks in deze uitzending. En gewoon fijne muziek op je radio. En dan even dit, hè. Dingen uitstellen kan altijd nog. En vakantie. Het is eindelijk tijd voor spontane prioriteiten. En dat doen we met de zon. De zon. Here comes the sun.

Ja, die Beatle-platen. Here Comes the Sun and Something. En net, ja, ik ben bevestigd gespoegd door de Hilly. Die stond hier net voor twee keer naast me. Ze zegt, ik hoorde je net iets zeggen over Bruno Mars. Break Up in Reverse. De tweede in het eerste deel van de show. Die is niet van Bruno Mars, hoor. Die is van Teddy Swims. Dit is Bruno Mars, On My Soul.

0: die van jou.
1: Maar dat betekent het nieuwe van Emma Heesters. Ja, zomer in, op je radio. En dat betekent dat we mooie muziek gaan draaien. Ja, muziek uit deze tijd. Ook uit de vervlogen jaren 1974. Hebben we het over Billy Joel en de Pianoman op je radio.
2: Zwoele zomeravond. Verkoelend via de radio.
0: Radio Rinneke.

0: Platen met een verhaal.
1: De drie van Dirk, Platen met een verhaal. Ja, Dirk Bravenboer heeft weer wat pareltjes opgezocht. En ja, die gaan we draaien voor u. En we gaan een bijzondere plaat draaien van een bijzondere zanger die slechts enkele volgers heeft op Spotify. Er is geen biografie of geschiedenis van hem gedocumenteerd. Onbekend is ook waar hij geboren en gewoond heeft. Wel is bekend dat dit nummer rond 1960 moet zijn uitgebracht. En als we kijken naar de muzikale context en de schaarse online sporen, kunnen we wel zeggen dat het afkomstig moet zijn uit de Verenigde Staten. En het is geschreven met in perfecte Amerikaans, CQ Engels. Muzikaal is het een volledig gewortelde in de jaren 50-60 met de doo-wop of de Kroner Sound. En de kans bestaat dat het nummer in een zeer kleine opgave is uitgebracht op vinyl en pas decennia later digitaal is opgedoken. En toch zou het makkelijk in ons tijdbeeld passen vandaag de dag. Ja, en waar hebben we het dan over? We hebben het over Vincent Hart. En dan over het nummer Will I Ever See You Again? Een pareltje, en Dirk heeft het gevonden. En ja, laten we eens horen hoe het nummer er klinkt in de drie van Dirk.

0: 3 van Dirk.
1: Ik heb eens even opgezocht, hè, op YouTube. En dan kom ik tot de conclusie dat er... ja, inderdaad, het is onbekend iemand. En ja, Dirk heeft hem gevonden, Vincent Hart. En dan zie ik dat hij op YouTube staat. En die is een maand geleden geplaatst. En dan, ja, dan zie je een heleboel teksten onderstaan van mensen die zeggen van prachtig nummer. En een nummer wat zomaar inderdaad thuis kan in de, ja, in deze jaren. Prachtig, Vincent Hart. Door naar de twee mensen die wel bekend zijn in de wereld eigenlijk. Rita Franklin en Michael McDonald. Every Changing Time. Het is een soepel rhythm and blues duet uit 1991. Geschreven en geproduceerd door Burt Bacharach en zangeres Carol Bayer Sayer. Carol Bayer Sayer. Voor het 36e album What You See Is What You Sweet van Aretha Franklin. Het lied gaat over een constante verandering van de wereld, waarbij de liefde als een anker fungeert. Op het gehele album zingt Michael McDonald de zogenaamde schaduwvocals. En dat betekent dat hij direct achter of samen met haar zingt. En zijn diepe stem mengt zich in haar hogere stem. En deze combinatie zorgt voor een rijk, vloeiend geluid. Every Changing Time, Rita Franklin en Michael McDonald in de 3 van Dirk op het plaatsje 2.

Door naar de derde in het rijtje van drie van Dirk Bravenboer. Drie prachtige nummers en geldt ook voor de derde. Mijn Hometown is van Bruce Springsteen. Het nummer vertelt over de uitdagingen en de trots van een jeugdige herinnering naar een volwassen leven vol economische onzekerheid en sociale veranderingen. Het is afkomstig van zijn succesvolste album Born in the USA, uitgebracht in 1984 op 4 juni wel te verstaan. En van het album werden 7 singles een top 10 hit. Het was ook een onderdeel van een 2-jarige wereldtoernooi en maakten we ook voor het eerst kennis met de zanger Nils Lofgren en achtergrondzangeres Patty Scafalia, met wie hij tot op de dag van vandaag nog steeds getrouwd is. En zij maakt ook al jaren deel uit van de E Street Band. My Hometown heeft het over Bruce Springsteen.

0: Hans aan Becker kent met Hans Munt.
1: Zoals spijt het verleden niet kan veranderen, kan piekeren de toekomst.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het

0: druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
1: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
4: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
5: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: Hans Muts met Love Songs. Voor u daar aan de andere kant van de radio.
8: Er staat de hele hier achter me en zegt van Hans, dat kan toch niet maken. Samba Petit. Zo, plak voor het nieuws en dan maar een heel klein stukje. Dus ja, Hilly. Hilly moet je altijd gelijk geven. Daarom gaan we door met dat prachtige nummer.

En nogmaals welkom terug aan deel 2 van Love Songs in de tweede uur alweer. Tot de klok van 12 uur. De allerfijnste, allermooiste meer radio. En Splitsplinter nieuw, The Streets of Dreams, U2. Ze is getrouwd vorige week en heb het over Roxanne Hazes. Met haar nieuwe. Een echo zonder naam. Jazeker wel.

0: toen bestonden ze al, hoor. Deze. The Rolling Stones, hun nieuwe. You can, you know I'm no good. Maar zijn ze gewoon wel, hoor. Nieuw van de Rolling Stones.
1: Love songs are back again. Spits, vernieuwd.

De nieuwe van de Rolling Stones, You Know I'm Not Good. Ja, helaas. De vrouw van Total Eclipse op de Hart, onder andere. Ze is niet meer op 75-jarige leeftijd overleden. We hebben het over Bonnie Tyler. We hebben het over dit prachtige nummer. Making Love Out of Nothing at All. Op je radio.

Als je moet kiezen tussen een fijn sprookje of de pijnlijke waarheid, kies dan altijd voor de waarheid. Uiteindelijk zal het sprookje het meeste pijn doen.

0: Burning Temptation, Jalen Negonda. En daarvoor hadden we een andere mooie nieuwe. Groot, Mark Lijn. En dat had het over snelle. En deze dame kent u zeker nog wel.
1: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

vrouw, hè? Wat een stem. Ray en Nightingale Lane. En als je op reis gaat om je bagage kwijt te raken, kun je net zo goed thuis blijven.

0: Zwoele zomeravond. Verkoelend via de radio.
1: Radio Ridderkerk.
2: RTV Ridderkerk. Met Love Songs Are Back Again. Hans Muns met Love Songs. Voor u daar aan de andere kant van de radio.

Van 1970 met de Birds en Chestnut Man naar 2026 Nectar Boots en Elton John met Wine into Water. En ik droom vast in jou, Ben Air, 2026, spekst met de nieuw.

Ik ben besluiteloos. Mijn innerlijke stemmen zijn even aan het polderen. Hou het leven gemakkelijk. Maar het leven makkelijk houden, dat is pas moeilijk.

It's Too Late, Carole King, de laatste, in de laatste win in de show. En we gaan door naar een Tiny Dance for It's Too Late van Elton John. Een lange die we toen al het nieuws van 12 uur gaan draaien. Bedankt aan Bendy en Hilly hier in het studio samen met Marijke van der Spoor. Zeg ik u een heel goede avond, goedenacht. En op de donderdag een heel goede morgen. We zijn er weer volgende week met fijne muziek. Tot ziens, keer uit. Doe graag de dingen en we zeggen, altijd hè. Houdoe.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn 2 mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadese zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Delft. 6 kilometer, 20 minuten, de linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of...

0: Ben je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport. Politiek. Informatie. En goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
3: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

Maar misschien is dat best wel leuk om te doen. Breakfast at Tiffany's. Nooit geprobeerd eigenlijk. Degene die jaar ervaring mee heeft, die moet er eventjes een weddetje over doen. En erover komen vertellen in de uitzending. Dit was Deep Blue Something. Goedemiddag allemaal, het is weer.

vrijdag weer op je lokale radio, de Sandwood Express. Leuk dat je er weer bij bent. We hebben een uurtje te gaan met de gezelligste muziek. We kijken een beetje wat het nieuws ons te brengen heeft. En natuurlijk gaan we eten met... Als je zit te eten of straks gaat eten, een bijzonder eetsmakelijk gewenst. Zet de radio maar weer wat harder. En geniet mee van onder andere Danny Vera en Try Again.

0: Laten we even eerlijk zijn. Zou het zijn gebeurd of zou het niet zijn gebeurd met Joost en Europapa? Toen kwam heel raar afgelopen. Iedereen zei, hij gaat hem winnen. We zullen het nooit weten, maar ik weet het nog niet hoor, om heel eerlijk te zijn. Wel leuk verzonnen. Maar dan winnen van al die andere landen. Dat lijkt me toch wel een uitdaging. Vooruit dan weer Joost dus en Europapa.
1: De Sandwich Express... Lokaal nieuws.
0: Kijken we deze keer eens even voor op onze eigen website rtvridderkerk.nl. Op de app waar we lezen over wat er gisteren gebeurde vlak aan de rivier. Beetje daar toevallig de pumptrackbaan te vinden. De pumptrackbaan die is een paar jaar geleden officieel geopend. Het is leuk om door allerlei bochten heen te slingeren. Op de skates of op de fiets. Je moet er wel een beetje moeite voor doen als je even platte toet liggen te vallen. Maar daarnaast is nu de nieuwe speeltuin, een natuurspeeltuin en het beweegpark officieel geopend. Misschien is dat aardig om met dit mooie weer daar eens een blikje te gaan werpen. Voor de mensen die niet weten waar het is. Een beetje zeg maar het schip achteraan het industriegebied vlak aan het water wat geen schip is. Daarnaast daar heb je dat stukje gebied waar zich dat bevindt. Kan niet verkeerd gaan. Lijkt me leuk. Zeker met de kids om daar eens eventjes heen te gaan. En lekker neer te strijken. Of om gewoon de kinderen lekker te gaan laten rozen. Het hele bericht staat op rtvridderkerk.nl.

0: beste uit je radio.
1: Radio Ridderkerk. Radio Ridderkerk.

0: George Ezra en Paradise in the Sandwell Express. Het is weer dat moment dat je afvraagt van...
1: Is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Ja, er is zeker wat gebeurd vandaag. Hele goede vraag. Vandaag in het jaar 622, we praten over 16 juli... was de eerste dag van het jaar 1 van de islamitische jaartelling. Vandaag in het jaar 1969 wordt de Apollo 11 gelanceerd vanuit Florida. De eerste mens zal met deze missie op de maan komen. En ik las ergens iets over een pen en wonderdingen die er gebeuren. En die is dan te koop. Of een viltstift, dat kan ook nog wel. Maar zoek dat eens op, heel bijzonder. Vandaag ook een treurige dag. In het jaar 1945 in New Mexico, Verenigde Staten, vindt de ontploffing plaats van de eerste atoombom. Het is een testatoombom, maar toch. Het kader van het Manhattan Project. En nog geen maand later zullen er een paar van broertjes en zusjes van deze bom in Japan ingezet gaan worden om de Tweede Wereldoorlog te gaan beëindigen. Verder is het een bijzondere dag, want het is Wereldslangendag. Van die glibberige beesten, weet je wel, die griezels.

0: allemaal leuk geprobeerd, maar het was allemaal te vergeefs. Kim Lian en In Veen in de Sandwich Express. Altijd een vrolijk mens, maar een beetje een treurig liedje, dat is dan weer jammer.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Nou, dat is niet zo jammer. Best nog steeds een lekker dagje vandaag. De temperatuur is een graadje lager dan gisteren, maar blijft voor de rest zeker nog plezierig. Wind is noordoostelijk en redelijk aanwezig ook. Vanaf morgen dan gaan we de verandering merken. Temperaturen gaan wat zakken. De wind gaat naar noordwest. En daarmee wordt het wat koeler soort van. Zo zitten we morgen nog onder de 25 graden. En van het weekend nog maar net boven de 20 graden. Ofwel zakt nog wat verder met de temperaturen. Het lijkt erop dat daarna licht herstelletjes, een paar gaatjes erbij. En dat na het weekend gewoon dan nog een vrolijk en prettig zomerweer is. Op een aangename manier. En dat is iets waar iedereen naar uit zit te kijken. Zomervakanties die beginnen op de scholen. Dus het is hoog tijd om ons daarop te gaan verheugen. En dat gaat ook goed komen allemaal.

0: Ronesse of Ronesse van Ronesse, net hoe dat wil brengen. En heb je het verstaan wat ze zongen?
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Dat zongen ze niet in ieder geval. We kijken even daarvoor bij de collega's van de combinatie Ridderkerk die het hebben over samen eten. De zomerperiode als veel familie op kans. Hier zie je dus misschien wel wat alleenig bent en denk van ik wil met een paar mensen toch wel gezellig eten. Dat kan in Bonesse. Bij de zomerlunches in de wijk Voorzieningencentrum, oftewel het WVC Bonesse. Ontmoeting, verbindingen, samen eten kan op 28 juli, 4 augustus, 11 augustus en 18 augustus. Er worden warme maaltijden bereid. Interesse daarin? Kijk dan even bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. En dan is het allemaal duidelijk hoe ze dat in elkaar hebben gestoken. Wel gezellig hoor. Dan ben ik alleen wel benieuwd, wat zouden ze eten? Ja. Vraag me ook nog af bij de Sandwich Express. Wat zit je dan thuis te eten zo rondom dit programma? We komen er maar niet achter. Jammer hoor. Maar ja.

gisteren ook nog een beetje na te denken over dat weerbericht. En dat dan een graadje koeler is, maar nog wel lekker zomerweer blijft. En de nachten ook weer fijn zijn om te slapen. Dat soort dingen. Eigenlijk, hè, dat zo eens eventjes op een rijtje zit. En het is helemaal niet onaardig om op deze dag jarig te zijn. En als dat zo is, dan kunnen we zeggen van harte gefeliciteerd. Maak een waanzinnige verjaardag van deze dag en geniet daarvan. Je bent in het gezelschap van onder andere Jacques Kleuters. Hij is cabaretier en nog meer uit Nederland. Hij is 80 geworden vandaag. De drummer van de Police, Stuart Copeland, is vandaag 74 jaar geworden. Verder is ook jarig vandaag Matthias Scholten van de televisie. Die is 58 jaar geworden. We hebben nog een paar zangeressen. Jenske Moermond, zij is 47 geworden. Floortje Smit is 43 jaar geworden. En tot slot Maarten de Pillestijn. Zij zingt of zong bij K3. Daar kennen we haar van. Zij is vandaag 30 jaar geworden. Allemaal van harte gefeliciteerd nogmaals.

nog een ouwtje opnieuw op de single gezet. Stumbling In, die kennen we van een heleboel jaren geleden. Maar het waren de gouden tijden van de muziek, zullen we maar zeggen. En dit was dan weer wat recent. Zo tegen het eind van het programma kijken we altijd even naar wat er in de top 40 allemaal gebeurde in het grijze verleden. Vandaag zitten we dan in de top 40 van vandaag. Maar dan in het jaar 1996. 6 nieuwe binnenkomers waren er. Op 37, 2 Strijd van Paul de Leeuw. Op 36, Breakfast at Tiffany's van Deep Blue Something. Die hoorden we eerder ook al eens. Op 32, nieuw Frank Galan met Maria Reina Del Mar. En op 31, Jazz It Up van Real to Real. Op 15, de hoogst nieuw binnengekomen met Superstip Forever Love van Gary Barlow. En de plaat die wij gaan draaien, die komt onderaan in de top 40 nieuw binnen. Op 39 zit Glisterwin van Bush.

0: best wel een saaie plaat. Zo, eigenlijk. Daarom snap ik wel dat hij onderaan van het groepje Nieuw in de Top 40 binnenkwam. Woesh was dat. We kijken nog even naar de top 3. Op 3 is blijven staan zo ver weg van Guus Meeuwis en Vasant. Vasant?
1: Sorry.
0: Op 2 is blijven staan Charlie Nodos met Fantasy World. En op 1 de plaat die we strakjes dan gaan draaien van... De Fugees en Killing Me Softly. Ze staan al zo lang op die plek, dan moeten ze gewoon nog een keer gedraaid worden. Meneer Steven.
2: Goodbye.
0: Tijd om afscheid te nemen van deze Sandwich Express. Met dank voor de aanwezigheid. Voor de mensen die zitten te eten of straks gaan eten, wensen we natuurlijk een bijzonder eet.

door Ronald. Die stuurt ons dan zeker maar voorzichtig het weekend in met een paar graden lagere temperatuur om even bij te komen deze zomer. Blijf bij ons weer nog veel Radio Ridderkerk voor je in de aanbieding. Dus toestel kan gewoon aan blijven staan. En we treffen elkaar vast wel weer eens ergens zo in de verre toekomst. En de afsluiting dus. Tot aan het nieuws. De Fugees.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Syrydenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd twee weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelen?

Goedemiddag luisteraars, deze donderdagmiddag. We zijn op 16 juli aanbeland en we zijn over de helft van de maand juli. En wat gaan we allemaal doen? Nou, we hebben lekker veel informatie en muziek. En natuurlijk ook de spreuk van de dag en een dubbelaar. Dat allemaal tot 3 uur in deze aflevering van Redematie Nee. Mijn naam is Caroline Veerman en we begonnen met de plaat van een eendagsvlieg eigenlijk is dat. De Motors met de Airport. Nou, blijf bij ons tot 3 uur. De volgende plaat is geen eendagsvlieg, die band heeft wat meer hitschat hier in Nederland. Dan heb ik het over Toontje Laag natuurlijk met zanger Erik Meesie. Zoveel te doen. Nou, ik heb nog zoveel te doen tot 3 uur radio maken voor u.

Het geluidsscherm langs de A15 en A16 heeft volgens een onafhankelijk onderzoek gezorgd voor een duidelijke afname van het verkeersgeluid bij de flats aan het Saringenplantsoen hier in Ridderkerk West. Toch geven sommige inwoners aan dat ze sinds de plaatsing juist meer geluidsoverlast ervaren. De gemeente Ridderkerk liet onderzoeksbureau DGMR een akoestisch onderzoek uit laten voeren nadat bewoners klaagden over toename van de geluidszinnen. Volgens onderzoek is hierdoor ook een aantal ernstig gehinderde bewoners met ongeveer 25% afgenomen. Wel blijft de geluidsbelasting op de isolatie relatief hoog. De gemeente organiseert voor de betrokken vereniging van eigenaar een informatiebijeenkomst waarin de uitkomsten worden toegelicht.

Het internationaal jaar van de vrijwilliger is halverwege. Onder het motto De kracht van doen wordt dit jaar aandacht gevraagd voor de impact van vrijwilligers en de betekenis van een inzet voor de samenleving. Een van de activiteiten is de vlogserie Het verhaal van een vrijwilliger. In 8 afleveringen vertellen Ridderkerkse vrijwilligers uit onder meer de cultuur, zorg, recreatie, welzijn en sport over hun ervaringen. Elke vrijdag tot en met eind juli verschijnt een nieuwe vlog op de Facebookpagina van de Vrijwilligersteunpunt. Daarnaast wordt op zaterdag 10 oktober van 11:30 tot 14:30 een vrijwilligersmarkt gehouden in het gemeentehuis en de bibliotheek. Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Meld u zich dan aan bij Facet Ridderkerk hier in Ridderkerk.

0: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
1: Deze week is de Dubbelaar Joe Cocker. Hij heet John Robert Cocker. Hij is geboren in Sheffield, 20 mei 1944, overleden in Crawford op 22 december 2014. Hij was een Engelse blueszanger. Cocker zat al een kleine band in zijn geboortestad Sheffield toen hij 15 jaar oud was. Hij verscheen voor het eerst op de Amerikaanse televisie in 1969. We gaan twee platen van hem draaien. With a Little Help for My Friend en Unchain My Heart. Hier is Joe Cocker.

De dubbelaar van deze week, Joe Cocker. En dat was Unchain My Heart. We gaan straks naar de spreuk van de dag, naar de volgende plaat. Maar die is van Cyndi Lauper. Time After Time. En ja, tijd is heel belangrijk in je leven. Zij zingt erover.

De spreuk van de dag. Bio-industrie. Als mensen geld ruiken, worden het beesten. Bio-industrie. Als mensen geld ruiken, worden het beesten.

Wat een mooie plaat, hè? Drive van R.E.M. Wat hebben we nog meer te doen deze uitzending? Nou, heel veel lekkere dingen natuurlijk nog. Want we zijn bijna bij het nieuws aanbeland. En dan gaan we nog een uurtje Rhythm Matinee maken. We gaan nog een plaat draaien. Dan heb ik het over House for Sale van Lucifer. Daar gaan we mee uit. En blijf bij ons tot na het nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18 en de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden en het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Met Caroline Veerman.

Hallo, dit is het tweede uurtje Rhythm Matinee voor deze donderdagmiddag. En we begonnen met Dire Straits. En wat gaan we nog meer doen? Nou, heel veel lekkere muziek en natuurlijk fijne informatie. En dat allemaal tot 3 uur. We gaan naar Vrouwtje met Kwijt. Blijf bij ons. Mijn naam is Caroline Veerman.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

Candy van Iggy Pop en natuurlijk Kate Pearson. Rijkswaterstaat heeft vanaf 1 juli jongstleden verkeersmaatregelen uitgevoerd op het JF Candy viaduct bij afrit Rotterdam Feyenoord nummer 24 van de A16. Uit onderzoek blijkt dat het viaduct niet meer voldoet aan de huidige normen. De maatregelen zijn bedoeld om overbelasting te voorkomen en ervoor te zorgen dat het viaduct veilig gebruikt kan worden. Er geldt dus een gewichtsbeperking voor voertuigen zwaarder dan 45 ton. Deze voertuigen moeten gebruik maken van afrit Capelle aan de IJssel, nummer 25. Daarnaast wordt het verkeer over 1 rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Volgens Rijkswaterstaat is het viaduct ontworpen volgens oudere normen en is de verkeersbelasting toegenomen. Dat kan je wel stellen.

mooie platen. Pat Benatar. Tijdens de raadsvergadering van vorige week donderdag is Kai de Vormer beëdigd als tijdelijk raadslid voor partij 18+. De tijdelijke benoeming is nodig omdat raadslid Sarah Griep met zwangerschapsverlof is gegaan. Op grond van de kieswet kunnen raadsleden zich tijdens zwangerschap en valling laten vervangen. De Vormer zal de werkzaamheden als raadslid naar verwachting tot eind oktober uitvoeren. En dan komt Sarah Griep weer terug.

0: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar.
1: Deze week is De Dubbelaar Level 42. We gaan twee platen draaien van Level 42. Allereerst Running in the Family en daarna Lessons in Love. Hier is Level 42.

Level 42 was deze week de dubbelaar van deze week. En It's Over. En daarvoor was het Running in the Family. Natuurlijk met Mark King en Mike Lindup. En ik hoorde, ze waren pas alleen nog volgens mij in de buurt, ergens vandaag in Nederland. En dat Mark King toch wel een beetje zijn stemgeluid ingeleverd had. Maar Mike Lindup viel wel mee. Maar we hebben het over Level 42, natuurlijk groot geworden in de jaren 80. En ik heb ze ooit nog wel eens gezien met Bos Pop in 2019. We gaan naar Karin Bloemen. Ja, een liedje wat heel toepasselijk is.

spreuk van de dag. Hittegolf. Het verschil tussen warm en rijk wordt weer groter. Hittegolf. Het verschil tussen warm en rijk wordt weer groter. The Clash.

Wat zullen we doen? Nou, we blijven nog eventjes, nog een minuut of 10. En dan is deze Ridderrad Matinee ook ten einde. We gaan nog naar Extreme. En dan zouden we zingen over More Than Words.

Zoutelanden, zullen we daar naartoe gaan? Lijkt me wel mooi, hè? Zoutelanden. Misschien ga ik dat eens opzoeken. En bezoeken natuurlijk. Eerst opzoeken waar het is en dan bezoeken. En dus een mooie kijken hoe het er daaruit ziet. Ja, we zijn aan het einde van deze uitzending van Ridder Matinee. We gaan eruit met de plaats van Take On Me. Ik ga je bedanken voor het luisteren. Graag tot volgende week donderdagmiddag. Dan ben ik weer op deze donderdag, zeg maar. Tot ziens. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je dreiging in de flanken. Zeiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel, met
5: de... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Ook deze donderdag verloopt zonnig en droog. Wel zien we af en toe wat sluierbewolking overtrekken, maar de zon zal er weinig tot geen last van hebben. Het blijft opnieuw droog. De wind waait zwak tot matig uit een noordelijke tot noordoostelijke richting, bij een temperatuur die vanmiddag op kan lopen naar een zomerse 27 graden. Vanavond is het vrij zonnig, komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 17 graden.

iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Nederland heeft officieel een watertekort. De waterstanden in de grote rivieren zijn laag, waardoor er te weinig water is om aan alle behoeften te voldoen. Rijkswaterstaat overweegt om de stuw bij Hagestein iets open te zetten, waardoor water via de Lek naar West-Nederland stroomt. Dat moet helpen bij het terugdringen van zout water. Ook waterbeheerders komen nu in actie. Zij moeten keuzes maken om het beschikbare water te verdelen. De keuzes vallen per regio anders uit. Afgesproken is dat drinkwater, natuur en veiligheid voorrang krijgen boven landbouw, scheepvaart en recreatie. De verwachting is dat het tekort nog zeker de hele maand aanhoudt. Er zit nauwelijks regen in de verwachting. Mensen met een variabel gascontract zijn in een paar maanden tijd fors meer gaan betalen. Blijkt uit cijfers van de autoriteit Consumentenmarkt. Sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran in februari zijn de prijzen met 12% omhoog gegaan. Lange tijd leken de tarieven van variabele contracten constant te blijven, maar dat kwam omdat leveranciers die niet vaker dan 4 keer per jaar aanpassen. En nu de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt, ontkomen de bedrijven niet aan prijsaanpassingen. De prijzen voor elektriciteit stijgen minder hard en dat komt omdat door de energietransitie minder aardgas nodig is voor het opwekken van stroom. De hoofdverantwoordelijke voor het instorten van de Morandi-brug in Genua in Italië moet 12 jaar de cel in. De rechter in Italië houdt de beheerder van de brug verantwoordelijk voor de 43 doden die vielen toen in 2018 de brug het begaf na tientallen jaren van achterstallig onderhoud. Bestuurders die het onderhoud aan de brug hadden moeten uitvoeren kregen straffen tot 11 jaar cel. In totaal stonden 59 mensen terecht voor meervoudige dood door nalatigheid, overtreding van de verkeersveiligheidsregels en plichtsverzuim. Als alles goed gaat, komt rond 4 uur in het Zeeuwse Stavenisse de molen aan, die afgelopen maand is opgeknapt in Schiedam. Een ponton met daarop delen van de molen is vanochtend op transport gegaan in Schiedam, getrokken door 2 stoomsleepboten. Dit is gekozen voor transport over water omdat de wegen in Stavenisse te smal zijn. Maandag wordt het ponton gelost. Het water is dan hoog genoeg naar verwachting voor de kraan die nodig is om de molen uit te laden. Het weer, het is voorlopig de laatste warme dag. Het is 27 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht helder. Dan koelt het af naar 17 graden. Morgen overwegend zonnig en droog, maar de wind is gedraaid naar het noordwesten. Dat betekent andere temperaturen met maxima van 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je voor het Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En de andere kant op voor knooppunt Ridderkerk doe je er 10 minuten langer over. Dan de A20 naar Hoek van Holland voor datzelfde knooppunt Terbrechtseplein ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam heb je tussen Delft en knooppunt Benelux 10 minuten vertraging door een auto met pech. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein doe je er 1,5 uur langer over en dat is vanwege de werkzaamheden. Dan de A16, maar dan richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. A20 naar Hoek van Holland vanwege de werkzaamheden bij knooppunt Terbrechtseplein 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.

0: bericht.
1: Ook deze donderdag verloopt zonnig en droog. Wel zien we af en toe wat sluierbewolking overtrekken, maar de zon zal er weinig tot geen last van hebben. Het blijft opnieuw droog. De wind waait zwak tot matig uit een noordelijke tot noordoostelijke richting, bij een temperatuur die vanmiddag op kan lopen naar een zomerse 27 graden. Vanavond is het vrij zonnig, komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 17 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Alleenstaanden en stellen zonder kind krijgen in onze regio de meeste inkomenstoeslag in Alblasserdam, blijkt uit cijfers van het Instituut voor Publieke Economie. Alleenstaanden met een smalle beurs kunnen er rekenen op €635 toeslag en stellen zonder kind op ruim €900. Alblasserdam staat daarmee op de vijfde plaats van heel Nederland. In het naastgelegen Molenlanden krijgt een alleenstaande ruim €200 minder en stellen zonder kind bijna €400 minder. Elke gemeente vult sinds 2015 zijn eigen armoedebeleid in. Mensen met lage inkomens zijn daardoor sterk afhankelijk van de plaats waarin ze wonen. Het Nibud pleit ervoor om meer landelijke regels te stellen, zodat mensen overal recht hebben op dezelfde basisvoorzieningen. De overheid doet te weinig om de duizenden vrouwen te helpen die vroeger werden gedwongen om hun kind af te staan. Ook voor de kinderen die van hun moeders werden gescheiden blijven in de kou staan. Dat schrijft het bureau Clara Wichman dat de afstandsmoeders bijstaat. De overheid bood begin deze maand nog excuses aan, maar die zijn alleen geloofwaardig als de overheid laat zien dat naar de gedupeerde is geluisterd, zegt het bureau. Duizenden vrouwen moesten in de periode tussen 1956 en 1984 hun pasgeboren baby's afstaan. Dat gebeurde onder druk van de familie, de kerk en instanties als de Raad voor de Kinderbescherming. Pas tientallen jaren later is duidelijk geworden hoe vaak dit gebeurde en wat het teweegbracht bij de moeders en hun kinderen. Mensen met een variabel gascontract zijn in een paar maanden tijd fors meer gaan betalen, blijkt uit cijfers van de autoriteit Consumentenmarkt. Sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran in februari zijn de prijzen met 12% omhoog gegaan. Lange tijd leken de tarieven met van variabele contracten constant te blijven, maar dat kwam omdat leveranciers die niet vaker dan 4 keer per jaar aanpassen. Maar nu de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt, ontkomen de bedrijven niet aan prijsaanpassingen. De prijzen voor elektriciteit stijgen minder hard. En dat komt doordat door de energietransitie er minder aardgas nodig is voor het opwekken van stroom. Als alles goed is gegaan, is rond 4 uur in het Zeeuwse Stavenisse de molen aangekomen die afgelopen maand is opgeknapt in Schiedam. Een ponton met daarop delen van de molen is vanochtend in Schiedam op transport gegaan, getrokken door 2 stoomsleepboten. Er is gekozen voor transport over water omdat de wegen in Stavenisse te smal zijn. Maandag wordt het ponton gelost. Het water is dan hoog genoeg voor de kraan die nodig is om de molen uit te laden. Het weer, het is voorlopig de laatste warme dag. 27 graden aan zee, een paar graden koeler. Vanavond en vannacht koelt het af naar 17 graden. Morgen, net als vandaag, overwegend zonnig en droog. Maar de wind is gedraaid en dat betekent lagere maxima van 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en de Keteltunnel 20 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein 25 minuten extra en 20 minuten langer onderweg ben je op de A20 naar Hoek van Holland voor datzelfde knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Tijdens Bouwstad in Ridderkerk bouwen kinderen van 6 tot en met 12 jaar een week lang aan hun eigen houten huis. In dit gezellige timmerdorp wordt volop getimmerd, gezaagd en geschilderd. Bouwstad is vanaf 20 juli aan de Rijenweg in Slikkeveer.
2: Hallo!

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer.

0: brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid ben je 25 minuten extra kwijt. A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en het Terbrechtseplein een uur vertraging door de werkzaamheden. En de andere kant op ben je een kwartier langer onderweg. Dan de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam tussen Warmond en Kaagdorp een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
11: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

Maar misschien is dat best wel leuk om te doen. Breakfast at Tiffany's. Nooit geprobeerd eigenlijk. Degene die daar ervaring mee heeft, die moet er eventjes een weddetje over doen. En erover komen vertellen in de uitzending. Dit was Deep Blue Something. Goedemiddag allemaal, het is weer donderdagmiddag.

werkdag weer op je lokale radio, de Stanford Express. Leuk dat je er weer bij bent. We hebben een uurtje te gaan met de gezelligste muziek. We kijken een beetje wat het nieuws ons te brengen heeft. En natuurlijk gaan we eten met... Als je zit te eten of straks gaat eten, een bijzonder eetsmakelijk gewenst. Zet de radio maar weer wat harder. En geniet mee van onder andere Danny Vera en Try Again.

0: we even eerlijk zijn. Zou het zijn gebeurd of zou het niet zijn gebeurd met Joost en Europapa? Toen kwam heel raar afgelopen. Iedereen zei, hij gaat hem winnen. We zullen het nooit weten, maar ik weet het nog niet hoor, om heel eerlijk te zijn. Maar leuk verzonnen. Maar dan winnen van al die andere landen. Dat lijkt me toch wel een uitdaging. Vooruit dan weer Joost dus en Europapa.
1: De Sandwich Express... Lokaal nieuws.
0: Kijken we deze keer eens even voor op onze eigen website rtvridderkerk.nl. Op de app waar we lezen over wat er gisteren gebeurde, vlak aan de rivier. Beetje daar toevallig de pumptrekbaan te vinden. De pumptrekbaan die is een paar jaar geleden officieel geopend. Het is leuk om door allerlei bochten heen te slingeren. Op de skates of op de fiets. Je moet er wel een beetje moeite voor doen, dan schuif je platte toet liggen te vallen. Maar daarnaast is nu de nieuwe speeltuin, een natuurspeeltuin en het beweegpark officieel geopend. Misschien is dat aardig om met dit mooie weer daar eens een blikje te gaan werpen. Voor de mensen die niet weten waar het is. Een beetje zeg maar het schip achteraan het industriegebied vlak aan het water, wat geen schip is. Daarnaast daar heb je dat stukje gebied waar zich dat bevindt. Kan niet verkeerd gaan. Lijkt me leuk. Zeker met de kids om daar eens eventjes heen te gaan. En lekker neer te strijken. Of om gewoon de kinderen lekker te gaan laten rozen. Het hele bericht staat op rtvridderkerk.nl.

0: George Ezra en Paradise in the Central Express. Het is weer dat moment dat je afvraagt
1: van... is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Ja, er is zeker wat gebeurd vandaag. Hele goede vraag. Vandaag in het jaar 622, we praten over 16 juli... was de eerste dag van het jaar 1 van de islamitische jaartelling. Vandaag in het jaar 1969 wordt de Apollo 11 gelanceerd vanuit Florida. De eerste mens zal met deze missie op de maan komen. En ik las ergens iets over een pen en wonderdingen die er gebeuren. En die is dan te koop. Of een viltstift, dat kan ook nog wel. Maar zoek dat eens op, heel bijzonder. Vandaag ook een treurige dag. In het jaar 1945 in New Mexico, Verenigde Staten, vindt de ontploffing plaats van de eerste atoombom. Het is een testatoombom, maar toch. Het kader van het Manhattan Project. En nog geen maand later zullen er een paar van broertjes en zusjes van deze bom in Japan ingezet gaan worden om de Tweede Wereldoorlog te gaan beëindigen. Verder is het een bijzondere dag, want het is Wereldslangendag. Van die glibberige beesten, weet je wel, die griezels.

0: Allemaal leuk geprobeerd, maar het was allemaal te vergeefs. Kim Lian en In Veen in de Sunset Express. Altijd een vrolijk mens, maar een beetje een treurig liedje, dat is dan weer jammer.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Nou, dat is niet zo jammer. Best nog steeds een lekker dagje vandaag. Temperatuur is een graadje lager dan gisteren, maar blijft voor de rest zeker nog plezierig. Wind is noordoostelijk en redelijk aanwezig ook. Vanaf morgen dan gaan we de verandering merken. Temperaturen gaan wat zakken. De wind gaat naar noordwest. En daarmee wordt het wat koeler soort van. Zo zitten we morgen nog onder de 25 graden. En van het weekend nog maar net boven de 20 graden. Ofwel zakt nog wat verder met de temperaturen. Het lijkt erop dat daarna licht herstelletjes, een paar gaatjes erbij. En dat na het weekend gewoon dan nog een vrolijk en prettig zomerweer is. Op een aangename manier. En dat is iets waar iedereen naar uit zit te kijken. Zomervakanties die beginnen op de scholen. Dus het is hoog tijd om ons daarop te gaan verheugen. En dat gaat ook goed komen allemaal.

0: Nessen van Rob en Nessen. Net hoe dat wil brengen. En heb je het verstaan wat ze zongen?
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Dat zongen ze niet in ieder geval. We kijken even daarvoor bij de collega's van de combinatie Ridderkerk die het hebben over samen eten. De zomerperiode als veel familie op vakantie is hier dus. Misschien wel wat alleenig bent en denk van ik wil met een paar mensen toch al gezellig eten. Dat kan in Bonnes. Bij de zomerlunches in de wijk Voorzieningencentrum, oftewel het WVC Bonnes. Ontmoeting, verbinding en samen eten kan op 28 juli, 4 augustus, 11 augustus en 18 augustus. Er worden warme maaltijden bereid. Interesse daarin? Kijk dan even bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. En dan is het allemaal duidelijk hoe ze dat in elkaar hebben gestoken. Wel gezellig hoor. Ben ik alleen wel benieuwd, wat zouden ze eten? Vraag ik ook nog af bij de Sandwich Express. Wat zit je dan thuis te eten zo rondom dit programma? We komen er maar niet achter. Jammer hoor. Maar ja.

zit gewoon nog een beetje na te denken over dat weerbericht. En dat dan een graadje koeler is, maar nog wel lekker zomerweer blijft. En de nachten ook weer fijn zijn om te slapen. Dat soort dingen. Eigenlijk, hè, dat zo eens eventjes op een rijtje zit. En het is helemaal niet onaardig om op deze dag jarig te zijn. En als dat zo is, dan kunnen we zeggen van harte gefeliciteerd. Maak een waanzinnige verjaardag van deze dag en geniet daarvan. Je bent in het gezelschap van onder andere Jacques Kleuters. Hij is cabaretier en nog meer uit Nederland. Hij is 80 geworden vandaag. De drummer van de Police, Stuart Copeland, is vandaag 74 jaar geworden. Verder is ook jarig vandaag Matthias Scholten van de televisie. Die is 58 jaar geworden. We hebben nog een paar zangeressen. Jenske Moermond, zij is 47 geworden. Floortje Smit is 43 jaar geworden. En tot slot Maarten de Pillestijn. Zij zingt op zong bij K3. Daar kennen we haar van. Zij is vandaag 30 jaar geworden. Allemaal van harte gefeliciteerd nogmaals. Doe er wat leuks mee.

was dat. Nog een ouwtje. Opnieuw op de single gezet. Stumbling In, die kennen we van een heleboel jaren geleden. Maar... het waren de gouden tijden van de muziek, zullen we maar zeggen. En dit was dan weer wat recent. Hè? Zo tegen het eind van het programma kijken we altijd even naar wat er in de top 40 allemaal gebeurde in het grijze verleden. En vandaag zitten we dan in de top 40 van vandaag. Maar dan in het jaar 1996. 6 nieuwe binnenkomers waren er. Op 37, 2 strijd van Paul de Leeuw. Op 36, Breakfast at Tiffany's van Deep Blue Something. Die hoorden we eerder ook al eens. Op 32, nieuw Frank Galan met Maria Reina Del Mar. En op 31, Jazz It Up van Real to Real. Op 15, de hoogst nieuw binnengekomen met Superstip Forever Love van Gary Barlow. En de plaat die wij gaan draaien, die komt onderaan in de top 40 nieuw binnen. Op 39 zit Glisten Win van Bush.

Best zo'n saaie plaat, zo eigenlijk. Daarom snap ik wel dat hij onderaan van het groepje Nieuw in de Top 40 binnenkwam. Woesh was dat. We kijken nog even naar de top 3. Op 3 is blijven staan, zo ver weg van Guus Meeuwis en Fasant. Fasant? Sorry. Op 2 is blijven staan Charlie Nono's met Fantasy World. En op 1 de plaat die we strakjes dan gaan draaien van... The Fugees en Killing Me Softly. Ze staan al zo lang op die plek, dan moeten ze gewoon nog een keer gedraaid worden. Meneer Steven. Goodbye. Tijd om afscheid te nemen van deze Sandwich Express. Met dank voor de aanwezigheid. Voor de mensen die zitten te eten of straks gaan eten, wensen we natuurlijk een bijzonder eetsmakelijk. Als het er al in zit, dat het zakken mag. Morgen wordt het schip dat de Sandwich Express heet op koers gehouden door Ronald. Die stuurt ons dan zeker maar voorzichtig het weekend in met een paar graden lagere temperatuur om even bij te komen deze zomer. Blijf bij ons weer nog veel Radio Ridderkerk voor je in de aanbieding. Dus toestel kan gewoon aan blijven staan. En we treffen elkaar vast wel weer eens ergens zo in de verre toekomst. En de afsluiting dus. Tot aan het nieuws. De Fugees.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij

0: topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In onze regio rijdt het vooral langzaam op de A4 en de A16. De A4 richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en de Keteltunnel heb je 25 minuten vertraging. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. Daar stond al file vanwege de werkzaamheden op de A20. En in die file is ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
7: Jouw radio.
6: Goedenavond. Radio Ridderkerk.
7: Het is zomer.
6: Radio Ridderkerk.

0: baby.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ridderkerk Top 15 met Frank van Kralingen.
2: De hits van morgen, vandaag bij ons.
3: Dit is de Ridderkerk Top 15.
1: Nieuw.
2: In de Ridderkerk Top 15.
4: Nummer 15.

0: deze week nieuw in de Ridderkerk Top 15.
1: Dit is de Ridderkerk Top 15.
2: Nummer 13.

0: De nieuwste muziek hoor je hier bij Radio Ridderkerk. Luister daarom zeker ook naar de Radio Ridderkerk Top 15. Iedere donderdag om 6 uur.
1: Dit is Radio Ridderkerk nummer 12.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur.

0: Taalglas laat je niet barsten.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
2: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Wooncompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
3: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van AWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook.

Esther's Middle of the Rook. Een programma met swingende, romantische en tijdloze muziek waarvan je gegarandeerd in een vrolijke moed raakt. Luister, zing of dans mee iedere maandagochtend van 11 tot 12 op RTV Ridderkerk. Presentatie Esther Rook.

Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart. Met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee. Maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar

0: Sorry?
1: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
2: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
3: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: Op Radio Ridderkerk verwacht u, ik ben Henk Westbroek trouwens, Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
8: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenbourg.

Het is donderdagavond, even na de klok van 8. Tijd voor Blues bij Radio Ridderkerk. Dat betekent weer een uur om Blues in het programma Bluesy. Mijn naam is Nico Bravenburg.

0: Ja, welkom weer bij Bluesje vanavond. Weer rechtstreeks uit de kantine van Radio Ridderkerk. Dat betekent dat we weer een band hebben die live op gaan treden. Vanavond voor de tweede keer te gast. Want een jaar of twee geleden zijn ze er ook geweest. Blues Alive Band. En ja, zij gaan vanavond live spelen. En ik ben benieuwd wat er allemaal veranderd is in die tijd. Techniek van de radio is er handen van Johan. TV wordt verzorgd door Timo, Hans en Arie doet de camera in de kantine hier. In de keuken alleen Wil voor de natjes en de droogjes. Het is gelukkig wat minder druk als dat we gewend zijn. Maar ja, vakantietijd, warm weer. Maar we hebben toch nog wel redelijk wat mensen in de zaal. Het is tenslotte een radioprogramma, moet je maar denken. Blues Alive Band voor de tweede keer in Bluesy. Fijn dat jullie er weer zijn.
1: Ja, dankjewel. We komen graag bij jou, Nico. Je weet het, hè? Je bent de bluesvader. Dus bij jou komen is altijd een pretje.
0: Nou, dat is wel genoeg zo, hoor. Oké. Vertel eens iets over de geschiedenis van jouw band in het kort. Want het is, een hoop mensen hebben je al in ieder geval het woordelijk in je gezien. Maar vertel iets over de geschiedenis.
1: Nou, om te beginnen. Twee jaar geleden waren we hier. Nou, sindsdien is er natuurlijk een en ander veranderd natuurlijk. Ook samenstelling en zo. Maar ja, heb je altijd. En door de tijd hebben we toch wel wat festivaletjes gedaan. Cafeetjes door het land en zo. En deze man zit ergens in Middelburg en dan weer daarop weer in het noorden. Dus het is.
0: Dat bedoelde ik eigenlijk. Ik bedoel eigenlijk het ontstaan van de band. Hoe is dat gegaan? Je zegt, we hebben nieuwe mensen weer. Dus ja, ik neem aan dat je dan toch weer andere contacten moet leggen.
1: Ja, je weet hoe dat gaat met live muziek. Zodat je maar enthousiaste muzikanten kan vinden die ook hetzelfde hart hebben. Over de blues als jezelf, dan zijn ze altijd wel bereid om toch wel de trendjes te springen, zeg maar.
0: Je zei zelf al, het is wel veranderd. Je bent dus een andere samenstelling gekregen, ja, dat heb ik al gezien. Want je had er vorige keer twee andere mensen bij je. Ja, ja. Is de muziek ook veranderd of is dat hetzelfde gebleven?
1: Ja, tuurlijk. Want je moet wel met de tijd meegaan en je maakt van alles mee. Door de jaren heen of wat dan ook. Dus je gaat je natuurlijk je teksten aan.

0: passen, je muziek aanpassen en zo. Dat het, blues is blues, maar je kan het ook modern maken, klassiek maken of vintage, wat ze noemen. Maar we doen ons best om er toch een beetje hedendaagse blues van te maken.
1: Ja, want je zegt de blues, ik heb me nog herinneren de vorige keer dat jullie waren, was het behoorlijk funky. En dat is dan veranderd of niet?
0: Nee, dat funky dat blijft toch, want dat is toch wel een beetje de basis van de blues. Dus dat blijft toch wel een beetje, maar dus, het is iets meer.
1: Niet dat ik er iets van tegen heb, maar dat liggen we nog bij. Ik heb een paar filmpje nog en de video nog even naast eens te kijken, dus vandaar dat ik het precies weet.
0: Ja, dat klopt, ja. Maar ja, net wat ik zeg, je moet toch een beetje met de tijd mee gaan, snap je?
1: Zijn jullie een coverband of hebben jullie eigen werk?
0: Nou, ik zelf, ik ben niet zo voorstander van alleen maar coveren. Blues kan je coveren tot het einde. Maar het liefste is je eigen ding doen met de blues.
1: Dus dat betekent eigen werk ook, eigen teksten en zo?
0: Ja, meer dan. Alleen maar, het meeste is eigen werk, eigen teksten en zo. En dan, en dat is...
1: Eigen teksten, die schrijf jij dan?
0: Ja, want...
1: Wat schrijf je over?
0: Nou,
1: onder andere?
0: Nou, onder andere net als vandaag. Ik zie gezichten van 2 jaar geleden. En hij had vorig mij daar. had hij mij een complimentje gegeven. Dus dat neem ik dan weer mee in de teksten die ik schrijf en wat ik meemaak en zo.
1: Hij wordt beroemd, Adrie, wordt beroemd. Ja, zie maar weer eens, hè.
0: Maar ik bedoel maar.
1: Krijgen we dat vanavond ook te horen?
0: Ja, misschien.
1: Dan blijft hij zitten. Misschien zitten.
0: Als je heel scherp luistert, dan...
1: Ja. Je muziek, je schrijft ook eigen werk. Door welke artiesten ben je beïnvloed? Wat zijn jouw grote voorbeelden?
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen... Toen ik met de gitaar begon te spelen, toen hoorde ik heel ander soort blues dan ik verwachtte. Ik hoorde de blues in heel andere muziek. In de reggae muziek, in de Latin muziek hoorde ik de blues. Toen ik dacht, oké, als dat de blues is, dan doen we dat maar. Maar door de jaren heen toch wel Gary Moore en de Robin Trower, dat soort, weet je wel.
1: Ja, natuurlijk, dat is wel.
0: Ja. Dus niet die echte statement, Clapton en zo. Nee.
1: De naam Blues Alive Band, dat zegt het al, de blues leeft. Wat betekent dat voor jou persoonlijk?
0: Dat de blues blijft leven. En dat, we kunnen wel roepen, keep the blues alive. Maar ja, hoe lang kan je dat roepen? Maar als je gewoon zegt van, blues is alive, dan komt dat beter over, denk ik.
1: Ja, je zegt de blues blijft leven. Hoe hou jij de blues levend dan? Want de tijden veranderen nogal een beetje. Zeker ook op dat gebied.
0: Ja, maar goed. We geven niet op, dat zeggen we. Kijk, de blues, zolang je de blues zelf goed overbrengt. Met een goed verhaal. Goede melodie. Goede muzikanten. Dan komt de blues altijd wel over, denk ik. Want tot nu toe, overal we spelen. Is altijd enthousiaste volle bak, dus het zal niet aan ons liggen.
1: Nee. Ja, ik zeg, de blues blijft leven. Hoe doe je dat dan? Hoe ontstaat bij jou een nummer?
0: Nou, meestal...
1: Hoe begint dat?
0: Ja, meestal begint het bij het wandelen, hè. Je hoofd leegmaken, dan ga je lopen en dan komt zie je ineens... ik zou maar zeggen, een vogel voorbij vliegen in een bepaalde melodie. En dan denk je, hé, wacht even. En dat pak je dan weer mee en dan ga je verwerken als muzikant, weet je, arrangementen en zo kom je tot lekkere melodietjes, hoor.
1: Tekst opmaken?
0: Dus de blues is overal.
1: Ja, maar hoe kom je aan je teksten dan? Komt het uit een dikke duim vandaan of zijn het toch wel echt dingen die je zelf meegemaakt hebt? Liefde, weet ik wel. Dat,
0: ja.
1: Blues is drank, drugs en rock'n'roll, je kan het wel.
0: Ja, dat kan je. Dan kan je teksten overal een beetje vandaan pakken. Kijk, dat is die drummer bijvoorbeeld. Af en toe dan maakt hij met leven zuur. En dan pak ik ook wat teksten van, snap je? Maar gewoon op een lollige manier, hoor.
1: Hoe ziet je toekomst eruit? Wat zijn je verwachtingen?
0: Nou, ja, ze zeggen de toekomst is altijd afwachten, maar...
1: Afwachten, je moet er nog iets voor doen, denk ik.
0: Ja, je moet zelf wel aan de karretje trekken. Ja. Maar tot nu toe, de toekomst zit er wel heel... Nou, ik zou niet zeggen Florian, maar het er toch wel positief uit.
1: Zijn er optredens in het verschiet? Waar kunnen mensen jullie zien?
0: Ja, en sowieso in pand 39 in Middelburg, 31 juli. En 15 augustus in Grotenbroek, ik weet niet of ik het goed uitspreek, in Friesland. Dus het is wel een beetje reizen, jongens.
1: Ja, ja. Als je het wel een beetje scheef te kijken, dan moet ik ook mee.
0: Maar ja, kijk, als je de broers spreekt, dan moet je dat doorheen Nederland doen. Hè? Niet alleen, we komen uit Tilburg zo'n beetje en België. Maar ja, in principe willen we Europees aanpakken.
1: Ik zeg wel, je aanpakken, ja, je moet er wat voor doen. Hoe zijn jullie te bereiken? Als iemand jullie wil boeken, maak even een beetje reclame.
0: Nou ja, sowieso via de bekende mediapagina's. Als je Blues Alive bent, Intiek, dan kun je zoveel informatie. En dan staat ook telefoonnummers, alles bij e-mails. Dus het is geen probleem.
1: Ja, de Blues Alive Band. Ja, de Blues Alive Band bestaat niet uit jou alleen. Die bestaat uit drie personen. Kan je iets van de andere twee mensen zeggen?
0: Ja, sowieso. Wat ik net zei, die drummer, Dwight Starke. Welbekende drummer, hele goede drummer trouwens hoor.
1: Dat zullen we beleven dan. Hij heeft zelf meegebracht.
0: En dan op de bas hebben we vanavond Lieve Martens. Waanzinnig goede bassist ook, met een geweldige blueshaard. Dus ik denk dat het vanavond... de vonken er vanaf gaan vliegen, denk ik. Bescheiden, hè? Bescheiden.
1: Zijn naam zegt het altijd, lieve Martens.
0: Ja. Bijvoorbeeld.
1: Oké, voordat jullie gaan spelen, is er nog iets wat je echt nog kwijt wil aan de luisteraars?
0: Wat ik zo graag willen zeggen is dat als de luisteraars meer de blues zouden supporten en meer naar de blues gaan en de live werk en live bands en zo, dat de blues toch weer een beetje uit de ground, de underground scene komt.
1: Ja. Oké, we gaan het best doen. Ja? Ja. Goed, als jullie naar je instrumenten willen gaan, dan gaan we beginnen. Ik zou zeggen, geef ze een hartelijk applaus, de Blues Alive Band.
0: Ja, goedenavond dames en heren. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Vanavond hebben we besloten gezamenlijk om een beetje gewoon gezellige, ouderwetse, klassieke, rustige blues. Je weet wel, rustig achteroverhangend bluesy, zeggen wij.

Dankjewel, dankjewel. Ik denk dat we nu pas een beetje langzaam aan het ontdooien zijn. Zou het dat zijn? Maar jullie zijn er goed bij. Dankjewel. We doen dan een cover. Wat Nico en ik erover hadden. Maar we hebben toch een beetje ons eigen draai gegeven. Maar het is wel een bekende cover. Maar met de Blues Alive Band draai. Oké? Stormy Monday.

de Blues at Ridderkerk, RTV Radio. We hebben een hele lekkere van Robin Trower. En die gaan we zeker presenteren. Sweet Little Angel.

Jongens, nogmaals, lieve Martens op de bas. Dwight Stareke op de drums. En Bob on gitaar. Hè? Hebben we nou zin tot nu toe, jongens? Oké. We hebben echt een speciale repertoire samengesteld voor jullie. Want ik weet, als ik bij Nico kom, dan moet hij wel een beetje niet legvoetig zijn, hè Nico? Wat we nu gaan doen is echt een beetje diepgravend, helemaal naar het begin van de blues, zo'n beetje. En dan, ik zou zeggen, echt geniet ervan.

Dankjewel. Dorstige mens. Hebben we het toch niet naar je zin, jongens? Als iets mis is, moet je gewoon zeggen, hè? Gewoon een touwtje trekken en dan komt alles goed.

Oké. Okay. Even doen nog eentje van Albert Collins. Een beetje opgewekt. En dan gaan we weer naar de slow motion sadness. If you're

Dankjewel. Geen lekker, hè? Geen lekker. Maar ja, normaal duurt zo'n nummer... Vorige keer heb ik geloof ik 2 uur gespeeld, het nummer. Maar ja... Maar ja, we hebben hier een eentje speeltijd, dus we kunnen niet een bond maken. Hè? Zijn we hier 4 uur 's nachts nog of zo? Of niet, hoor, jongens? Oké, we gaan gewoon door op hetzelfde voet, you know, emotioneel, reggae, you know. Wat zeg je nou, reggae? Emotioneel, bluesy. We gaan dus, maar het ding is, we beginnen eerst in het noorden van Amerika en dan zakken we zo langzaam naar beneden. Dus volgens mij zitten we ergens in Mississippi, of niet, jongens? Hé, wil je erbij blijven, jongens? Oké. Open dat door!

En ik moet eerlijk bekennen, jullie zijn echt een heerlijk publiek om voor te spelen. Jullie voelen de vibe, jullie hebben de vibe.

We doen even een instrumentaaltje. Kunnen jullie even bijkomen? En wij kunnen even bijkomen. Goeie deal?

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

donderdag 16 juli 2026, 9 uur geweest, tijd voor de B-kant. Ik ben ook na weer een jaar om de zon te zijn gereisd, nog steeds Bob ten Breeje. We gaan even lekker 2 uur doen deze week, omdat ik gewoon zoveel heb binnengekregen. En ik denk, ja, waarom ook niet, toch? Ik heb het een beetje willekeurig en ik doe het 1 voor 1, geen 2 aan 2 en dat soort zaken. We gaan in ieder geval beginnen met de Amerikaanse trashband Anthrax. Hun 12e studioalbum Cursum Perficio, dat zal op 18 september gaan uitkomen. En het lied wat ik heb meegenomen is de nieuwe single The Edge of Perfection. En volgens gitarist Scott Ian is dat het beste Anthrax lied in de geschiedenis van Anthrax. Oordeel zelf maar.

verder met wat black metal uit Duitsland van de band Boötes Void. En deze band, in 2019 opgericht, zal op 4 september een nieuw album gaan uitbrengen. Panta Ray, oftewel alles stroomt. Dat is een filosofische uitspraak die is toegeschreven aan Heraclitus. En we gaan daarvan draaien de nieuwe single Nihil.

Nou, het persbericht zegt black metal, maar als hij zegt dead, dan geloof ik het ook. Net als bij de volgende band uit Australië. Psycroptic, technische dead metal. Hun album The Pulse of Annihilation zal morgen gaan uitkomen. En daarvan ga ik draaien, gewoon een willekeurige track die ik er vanaf heb gehaald. A Sword of Me.

we zullen het eens even wat vrolijker aan doen, denk ik zo. We gaan wat power metal draaien van een internationaal gezelschap. Sirius Black met leden van onder andere Halloween, Blind Guardian en Ted Morose toen het net werd opgericht. Ze zijn bezig om een nieuw album op te nemen. Daar is voor de rest nog weinig over bekend. Maar morgen verschijnt er wel een videoclip van deze nieuwe single Last Man Standing.

gaan eens even weer wat meer agressiviteit erin gooien. Want ja, dit was natuurlijk wel vrolijk. We gaan verder met Walls of Jericho, een Amerikaanse metalcore band. Ze komen uit Detroit, opgericht in 1998. Met op zang een dame die toch wel haar scheur weet open te trekken. Van boven in ieder geval. Candice Cuccioline. En ja, het is alweer 10 jaar geleden zo'n beetje dat het vorige album uitkwam. Dus de fans hebben even moeten wachten. No One Can Save You From Yourself heette dat album. En nu komt er dus een nieuwe aan met een behoorlijke titel met System, Territory, weet ik veel wat allemaal. Met even vergeten op te zoeken, dat kan ook gebeuren natuurlijk. We gaan in ieder geval luisteren naar de nieuwe single daarvan. En dat, oh hier, System Error Humanity, dat was het. Dat komt op 13 november uit. De nieuwe single daarvan heet The Ascent.

Ioannina is een plaats in Griekenland in het noordwesten. En wat bewoners ervan die zijn een band begonnen met het toepasselijke naam Villagers of Ioannina City. Een beetje psychedelische stoner folk rock zou je het kunnen noemen. En er komt een nieuw album aan, Venceremos. Daarvan gaan we nu het titellied draaien.

Ik mag graag luisteren naar metal met als thema de Eerste Wereldoorlog, de Grote Oorlog van 1914 tot 1918. En een van de bands die ik dan erg fijn vind is Dogstos uit België. En er komt weer een nieuwe EP aan, Subjugate Them All. Dat verschijnt op 31 juli bij Drakkar. En er is een single uitgebracht, 7.62 Escape. En die 7.62, dat is het type patroon van het vuurwapen waar de man waar het lied over gaat, dat is Alexander Samsonov, zelfmoord mee pleegde nadat hij een nederlaag had bij de slag bij Tannenberg in 1914. Dus 7.62, ontsnapping.

Ja, als je nou denkt, dat wil ik graag eens meezingen, ga dan zeker op zoek naar de videoclip met de tekst in beeld van deze 7.62 Escape. We gaan verder met Xion uit Falun, een Zweedse plaats waar nog meer bands vandaan komen. Onder andere het grote Sabaton. Maar deze band speelt wat meer power thrash metal, om het zomaar te noemen. Het album When Stars Collide komt op 11 september uit. En de single die daarvan is verschenen heet Dead by the Night.

bands uit Slowakije draaien we niet vaak, maar Signum Regis is er daar wel één van, die we toch wel draaien. Deze band die maakt wel eens christelijke muziek, maar dan niet op zo'n prekende, door je strot douwende manier van veroordelen. Maar gewoon mooie mythologische verhalen, om het zo maar te noemen. En er komt een album uit, Beyond Spacetime, op 9 oktober. En dat zal denk ik het eerste album zijn zonder vaste zanger, want de vorige zanger die is er dus vorig jaar vandoor gegaan. Alhoewel, niet echt. Jota Fortino, want hij doet wel mee op deze plaat. En de zanger die hij, waar hij de opvolger van was, Mayo Petranin, doet ook mee. Dus dat is leuk zo samen zingen. En we gaan luisteren naar de nieuwe single Echoes of Glory.

De Belgische band Emptiness brengt ons wat duistere, depressieve muziek. Maar het is toch geen doom. Een beetje een soort Black Death, post-metal, weet ik veel hoe ze het allemaal willen noemen. Maakt ook niet uit. Morgen verschijnt in ieder geval een nieuw album, Nowhere Speaks. En daarvan heb ik een liedje geplukt, When the Hole Arrives.

Zweedse band Sarcator. Dat is een samenstelling van Sarcophago als band en Creator. Brengt ons wat Black and Trash en het nieuwe album The Ones We Follow. Dat album gaat eind oktober verschijnen. En daarvan is dit het titellied.

Dit eerste uur ga ik afsluiten met de nieuwe single van Gloryhammer over het album Space 1993. Vertel ik hem volgende keer wel wat bij een volgende single. Dit is in ieder geval Ultimate Sacrifice. Tot straks na het nieuws en de reclame.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uitsloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig. Maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten?

Op 28 augustus verschijnt het nieuwe album Rats in the Temple van Flotsam en Jetsam. En daarvan hoorde je zojuist de single Harvesting the Hate. Welkom terug in het tweede uur van de B-kant op 16 juli 2026. We gaan verder met de Spaanse band Litost. En zij brengen het album Locals uit op 23 oktober. Samen met zanger Eloy van de andere Spaanse band Vidres a la Sang hebben ze een nieuwe single Trangol.

De Canadese band Famous Strangers zal op 21 augustus een album uitbrengen met dezelfde titel eigenlijk als hun bandnaam. Ik heb daarvan de nieuwe single meegenomen en die heet As Your Leader.

Franse prog-metalband Spheres ontwaakt uit de digitale illusie en zal op 16 oktober een derde album uitbrengen, Dyson. En daarvan is nu een single verschenen, Virtual Prison.

Miscreants is een Noord-Italiaanse band met gasten die eruit zien alsof ze uit de jaren 80 komen. Met hun blauwe spijkerbroeken en hoge gympies en mouwloze bandshirts en zo. Maar ze spelen toch gewoon lekkere nieuwe muziek. Want op 28 augustus komt hun album Reminiscence uit. En er is een single verschenen, Oracle's Rift.

Ja, weer een hoop gegrom van deze Italianen. Met wat inheemse klanken erachteraan. Hartstikke gezellig. We gaan verder met een Duitse band Stormhammer. Gewoon wat ouderwetse power metal. Ook altijd fijn. Morgen verschijnt het album Wrath of the Hammer. En daarvan heb ik nu meegenomen de nieuwe single Ashes of the Throne.

Ja, heerlijke power metal was dit. Al was mijn oom Johnny er niet zo blij mee, maar de vorige vond hij nog erger. Misschien dat hij deze wel leuk vindt, van de band Schandmaul. Lekkere Mittelalter rock uit Duitsland. Op 11 september komt hun nieuwe album uit, Sternensegler, oftewel De Sterrenmatroos. En de nieuwe single die daarvan is verschenen heet An beiden Enden. Moet ik natuurlijk wel de goede instarten. Hij stond even verkeerd. Maakt niet uit, het is live.

Weer terug naar Italië met wederom fijne power metal van Aletheia. Deze band zal een beetje in de stijl van Halloween, Gamma Ray, Angra, Stratovarius, noem maar allemaal maar op gaan zitten. Want daar houden ze van. Het album Chance to Reborn gaan ze uitbrengen. En daarvan is dit het titellied.

Ja, ik zei dat dit Chance to Reborn was van Aletheia. En technisch gezien was dat wel het album. Alleen het lied, ja, wat ik dus noemde, dat is het lied wat er daarna kwam. Want dit was de voorloper ervan, Chasing the Sun. Maar goed, verder met de band Oldland uit Finland. Weer een beetje prog metal. Hun album Unilluminate to Illuminate komt op 21 augustus uit. En dit is wel het titellied Unilluminate.

Ja, mooi. Nou, de 2 uur B-kant zit erop voor deze week. Dus we gaan er eens even een einde aan breien met een fijne lange plaat van de band Night Laser. Uit Duitsland komen ze. Een beetje glam metal. Dus vrolijk en verstaanbaar, om het zo maar te noemen. Het is alweer 2 jaar geleden dat hun 4e album Call Me What You Want uitkwam. Dus een heleboel tours en zo. Ook onder andere met Axel Rudi Pell. En wie is daar nou de zanger van? Johnny Giuli. Die je misschien ook nog kent van Crush 40, van al die Sonic the Hedgehog muziek en de band Hardline. Dus hij doet mee op de nieuwe single van deze band Night Laser. Dat heet Heart of the Desert Rose. En ja, het album wat er gaat uitkomen nu dus, op 25 september is dat, heet Rats in the Cradle. Ik weet niet wat we er nog meer van kunnen verwachten, maar deze single is alvast een hele fijne met een mooie videoclip erbij. We gaan dus een einde eraan breien, had ik al gezegd. Tot zover de B-kant. Bedankt dat je er nog steeds bij bent. Tot een volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek is zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat opent morgen de stuw bij Hagestein. Via de stuw moet meer zoetwater naar het westen worden geleid. Door het lage peil in de rivieren kan zout zeewater steeds verder landinwaarts komen. Dat is niet goed voor de landbouw en het drinkwater. De stuw laat vanaf morgen water van de Waal en andere waterwegen via de lekkende Hollandse IJssel naar het westen stromen. Daardoor moet het zoute water weer worden weggespoeld, zodat er genoeg zoetwater beschikbaar blijft voor natuur, drinkwater en bedrijven. De gemeente Schiedam heeft na een controle van 10 kapperszaken meerdere vervolgonderzoeken aangekondigd. In één geval was de administratie niet op orde. Ook werkten niet alle kappers even goed mee. In sommige zaken hadden de controleurs het vermoeden van zwart werk. Ook was in één zaak een ruimte waarvan de functie niet duidelijk was. Mogelijk gaat het om een chillruimte, schrijft de gemeente Schiedam. Maar de eigenaar moet daarover nog wel opheldering geven. Rotterdam kan met kleine aanpassingen veel meer mensen met een lichamelijke beperking zelfstandig laten stemmen. Dat zegt de Rekenkamer Rotterdam. De Rekenkamer ontdekte dat tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen minder dan 50% van de stembureaus aan alle toegankelijkheidseisen voldeden. Wat vaak beter kan is het wegwerken van drempels bij de toegang van stemlokalen. En ook zouden overal standaard werkende leesloepen en tijdelijke gehandicapte parkeerplaatsen moeten zijn. Frankrijk en Nederland leggen een grensconflict bij op Sint Maarten. Er was op het Caribisch eiland nooit een duidelijke grens. Daardoor is van sommige gedeelten van het eiland onduidelijk waar ze bij horen. Het gaat om een open grens tussen het zelfstandige Sint Maarten en het Franse Saint-Martin. Sint Maarten hoort bij het Koninkrijk der Nederlanden, Saint-Martin is Frans. Sinds orkaan Irma in 2017 over het eiland raasde, groeide de roep om afspraken over de grens. Het Franse parlement is nu akkoord met een voorstel uit 2023 en het Koninkrijk der Nederlanden moet die nu gaan bekrachtigen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 17 graden. Morgen overwegend zonnig, droog 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïnse president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Chmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Chmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuter keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog een jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat opent morgen de stuw bij Hagestein. Via de stuw moet meer zoetwater naar het westen worden geleid. Door het lage peil in de rivieren kan zout zeewater steeds verder landinwaarts komen. Dat is niet goed voor de landbouw en het drinkwater. De stuw laat vanaf morgen water van de Waal en andere waterwegen via de lekkende Hollandse IJssel naar het westen stromen. Daardoor moet het zoute water weer worden weggespoeld, zodat er genoeg zoetwater beschikbaar blijft voor natuur, drinkwater en bedrijven. De gemeente Schiedam heeft na een controle van 10 kapperszaken meerdere vervolgonderzoeken aangekondigd. In één geval was de administratie niet op orde. Ook werkten niet alle kappers even goed mee. In sommige zaken hadden de controleurs het vermoeden van zwart werk. Ook was in één zaak een ruimte waarvan de functie niet duidelijk was. Mogelijk gaat het om een chillruimte, schrijft de gemeente Schiedam. Maar de eigenaar moet daarover nog wel opheldering geven. Rotterdam kan met kleine aanpassingen veel meer mensen met een lichamelijke beperking zelfstandig laten stemmen. Dat zegt de Rekenkamer Rotterdam. De Rekenkamer ontdekte dat tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen minder dan 50% van de stembureaus aan alle toegankelijkheidseisen voldeden. Wat vaak beter kan is het wegwerken van drempels bij de toegang van stemlokalen. En ook zouden overal standaard werkende leesloepen en tijdelijke gehandicapte parkeerplaatsen moeten zijn. Frankrijk en Nederland leggen een grensconflict bij op Sint Maarten. Er was op het Caribisch eiland nooit een duidelijke grens. Daardoor is van sommige gedeelten van het eiland onduidelijk waar ze bij horen. Het gaat om een open grens tussen het zelfstandige Sint Maarten en het Franse Saint-Martin. Sint Maarten hoort bij het Koninkrijk der Nederlanden, Saint-Martin is Frans. Sinds orkaan Irma in 2017 over het eiland raasde, groeide de roep om afspraken over de grens. Het Franse parlement is nu akkoord met een voorstel uit 2023 en het Koninkrijk der Nederlanden moet die nu gaan bekrachtigen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 17 graden. Morgen overwegend zonnig, droog 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld, de meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat opent morgen de stuw bij Hagestein. Via de stuw moet meer zoetwater naar het westen worden geleid. Door het lage peil in de rivieren kan zout zeewater steeds verder landinwaarts komen. Dat is niet goed voor de landbouw en het drinkwater. De stuw laat vanaf morgen water van de Waal en andere waterwegen via de lekkende Hollandse IJssel naar het westen stromen. Daardoor moet het zoute water weer worden weggespoeld, zodat er genoeg zoetwater beschikbaar blijft voor natuur, drinkwater en bedrijven. De gemeente Schiedam heeft na een controle van 10 kapperszaken meerdere vervolgonderzoeken aangekondigd. In één geval was de administratie niet op orde. Ook werkten niet alle kappers even goed mee. In sommige zaken hadden de controleurs het vermoeden van zwart werk. Ook was in één zaak een ruimte waarvan de functie niet duidelijk was. Mogelijk gaat het om een chillruimte, schrijft de gemeente Schiedam. Maar de eigenaar moet daarover nog wel opheldering geven. Rotterdam kan met kleine aanpassingen veel meer mensen met een lichamelijke beperking zelfstandig laten stemmen. Dat zegt de Rekenkamer Rotterdam. De Rekenkamer ontdekte dat tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen minder dan 50% van de stembureaus aan alle toegankelijkheidseisen voldeden. Wat vaak beter kan is het wegwerken van drempels bij de toegang van stemlokalen. En ook zouden overal standaard werkende leesloepen en tijdelijke gehandicapte parkeerplaatsen moeten zijn. Frankrijk en Nederland leggen een grensconflict bij op Sint Maarten. Er was op het Caribisch eiland nooit een duidelijke grens. Daardoor is van sommige gedeelten van het eiland onduidelijk waar ze bij horen. Het gaat om een open grens tussen het zelfstandige Sint Maarten en het Franse Saint-Martin. Sint Maarten hoort bij het Koninkrijk der Nederlanden, Saint-Martin is Frans. Sinds orkaan Irma in 2017 over het eiland raasde, groeide de roep om afspraken over de grens. Het Franse parlement is nu akkoord met een voorstel uit 2023 en het Koninkrijk der Nederlanden moet die nu gaan bekrachtigen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 17 graden. Morgen overwegend zonnig, droog 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden.